Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn part een kaars. Slacht een lam, maar red mij niet. Zet een rare muts op. Duw briefjes in een muur. Voorspel de toekomst, maar red mij niet. Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan. Maar red mij niet. Trek een jurk aan. Ach man, trek een mooie paarse jurk aan. Maar red mij niet. Restaureer je kerk.

jouw hemel is voor mij de hel. Een hemel met jou is de hel voor mij.

verwerkt. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen help. Wibbelin was 11, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de sletten ik breed. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder, vergeet dat ding. Stap op

fake kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterren stop, maar telt het nog dan. Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lam. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, brengt nog steeds brood op mijn plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, en zeg drankje.

rote Geist, hang boven, als een zwevend hoopje mens. Kijk, een trauma helikopter, helikopter die vliegt voorbij. Niet snel hechting op de ziel, op die van jou en op die van mij. Kijk, eigenlijk moet ik gaan praten, maar ik wil veel liever